Nu de vierde vers. O Ephraim, wat zal ik tot die donen? O Juda, wat zal ik tot die donen? Dan dien goots as zo als ne mar je valt, en zo als de tijd je dave de verschwingt. Dat hield zich hier meest zo, als van God een bet en vertwieveling is. Dat is meest zo als van hij zegt, ik weet niet wat ik met die donen zal, ik ha die leef, over de blist en diene zend, en ik word die met de strofe. Dit is zo als een tussending voor God. Je recht is voor God een vreemd werk. Eindelijk, hij wil dat leefste raden, niet rechten. Over wann mensen zich egel je in aanstalen en van God wegdraaien, dan komt er een tijd wann God rechten moet. Dat Israël en Jude volk waren religieus, maar ze hadden geen wetenschap van God en zijn weg. Ze waren wijd af van God. En ik hoop je houdt mij dat te goed, wanneer ik dit waarde en bed verbreng, dat heet van religion. Je weet al dat ik niet zeer veel houd van religion, zoals dat met de meeste mensen in de wereld is. Meer jaren terug weer door een schrijver, die wat in de Zeitung geschreven had wegen religion. Hij had gezegd dat religion had er een tijd gehad. En nu weer dat tijd dat mensheid eenmaal van religion loskwam. De schrijver zei ook dat het tijd weer dat mensheid zich losmoekt van zo'n ideeën als dat door een God weer dem zal aangebeten worden. En weer dat zo dat we nu weet genoeg te lang gekomen waren in wetenschap dat we zo'n niet meer brukken hebben. We aan weer eerend wat dat met een geloven en een God te doen had als een religion. Nu, zo'n reed is zeer schoon, maar dat is zo als mensheid en grote ganse schijnt is. De idee is dat ons niet meer en God veelt. Nu, ik zie ook je eigen religion zo als dat mank mensheid is, maar ware christentum is eindelijk niet een religion. Dat is leven een verwantschaft met een leven.

vaars. Maar zoals Adam, had ze mijn bond gebroken. Zoals verrode, had ze zich tegen mij gesteld. Ze hadden den bond gebroken, den hij met de nation gemaakt had. Achter vaars. Gilead is zoals een stad en woont de mensen godloos het werken. Dat is met bloed bezoedeld. In Jeremia, dat 8, kapitel 22, vers, redt de Heer God van de stad Gilead, als een stad waar de zal weer tom aanschmeren. De zal weer een schijnrekkende eeuw, of de zal dat als medicijn gebruikt wordt. En Gilead weer een stad waar dat te hebben weer. Ober en Hosea zijn het tijd weer daar bloos godloosigheid te vinden. Anders gezegd, wat te ene tijd wat weer dat aangeneem weer, nu weer dat alles veredeld. Neende vaars. En zo als rijbebanden zich versterken en nou een mens luren, zo deed de meng van priester marde op een weg naar Shechem, dan de haar door godloosigheid aangegone. En wat er anders gezegd en er steht, dat de priester dat volk God zijn woord geeft, en dat levens water en dat levens brood, deden ze mensen aanbrengen, marde. Ik weet, ik zei dat eermaal, maar houd me dat te goed. Dan dat is zo dat door veel predikers zijn en veel kerken in de wereld, die ieder zondag hingen de kanselstonen en prediken, die over niet God zijn woord uitgeven. Eindelijk zijn die marde. Wie ze donen er een mensen niet en den levensweg en je rechten. De jeven dat valt een valse hoopning, zeg maar. En ik moet voorken wonderen hoeveel mensen worden in een haal zijn, wil ze er een predjaars haar aan niet in radingsweg gegeven. En dat Hezekielboek reed God te zo'n leider. Hij zegt tot den dat religieuze leider haar een verantwoordelijkheid to ere mensen, en wanneer ze dat niet doen, dan worden die mensen in ere zin sterven, maar hij wordt den er bloot van ere geestelijke leider verdere. Ik moet mezelf dan voorken vragen, zie ik vlietig door met God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden, zodat mensen niet ere kennen en den weg? Eindelijk zijn zo'n predikers die God zijn woord niet uitgeven, leven er een idee, schuldig aan mensen er bloot. Die zijn, die zijn religieuze merda. Jo, dat is strenge reed. Ober mijn vriend, dat is zo als het is. Tienden af de vars en dat zesde kapitel. Ik ha een schraatlige denk, gezene en de Israël familie. De hoererie van Ephraim is door. Israël is en je zudeld. En du ook, o Juda, door is ne eifst bestemd voor die, wanneer ik mijn volk in de gevangenschap wat terugbrenge. God mocht dat ze je klaar dat een gerechtsdag is op een weg, dat gerecht wordt op aankomen. Hij nannt dat een eifst. Dan moet ik denken aan wat Jezus te Johan wees en van reed en dat op een boringsboek, dat die wijndruven al riep weer en hij brukt dat als een beeld ervan, dat door een dag kämpft van God de ganze wereld rechter wordt. En hij zegt door dat de wijndruven worden en een woord uitgeklinkt. Hij redt door besonders van de grote Armageddon-krieg, waar Jezus komen wordt de wereld te rechten en zijn koninkrijk op te stalen. Ober zo als God dat ook immer wader en immer wader deed, verspreekt hij dat door een tijd kämpft, wanneer God Israël terugbrengen wordt. Zo ook hier in dat laatste poort van den elfde vers, waar hij zegt dat hij de gevangenschap terugbrengen wordt. En dat brengt ons dan wat dat zevende kapitel. En dat jeet eindelijk weer met dat gerecht, ober dag deed hij aan proeven te gewinnen en aan terug te brengen naar zichzelf, zodat hij de niet rechte brukt. Ober wie worden door dat nächste moment dat zevende kapitel ontvangen? Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

et viel kort för östra. En jag tänker stund leda det hän det sid. Vet du vad? Vi sänger alla så rättligt schlecht en vi var ju på östra fjärsänger. Vi måtte ans en påmål nu be mitt hus trafe en sänger lera. Mine fru lida, de vart att och döna. De vart med sin alla de leda gött en över. Posten dat alle van je maandagse ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstaan. En met die lieden ging dat zinje ook werkelijk zijn. Dat had zo'n stoze stem, door zonken ze alle hieren met. Van nu aan trof zich jeder maandagse ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieden thuis.

als een huisjeentje, wilde ze veel te er zesde Anna vertellen, op Anna geen kunst treurig. Anna dacht, ja, ons Riesje, die heeft zich nu betiert. Wenn Jezus vandoor temt ons afholen, dan neemt hij ons Riesje met. Mij op en niet. Goed, het heb veel het niet doen wat ons Riesje doen heeft geslaagd. Aber dat helpt alles niet, dat ik dat niet gedaan heb. Aber het heb ik niet gedaan wat God wil. Het heb hem niet mijn leven overgeeft.